0: jalo re ntse re le mmogo bananyana ba ba dikole ba ba tshwanetse gore ba bue ba dumedise ba tia ba tshaba go bua mo seromamoyeng ba go bua mo seromamoyeng mme le gale e tsena go bomme ga ke utlwa gore bone ba reng a golo a kgotla ga go tlhabile kgomo kampa go tlhabile kolobe batho jetse ba tlile ga kgotla dumela ma metshela kgosi a go tlhabile kgomo a kgotleng ka gompieno e kile ka matsale jaana le dikuku le bomme ga jaana ba hetse ke raya gorolo ba hetse obiwa kgomo
1: a ketse sentle ka gonne ke igorogile bosego fa botsamiwa mono
0: o lebileng mme pila ga le gore a re gore re bitso se se lebileng ke eng go diragela eng se
1: e le go kaiwa dijo tsa Setswana le gore batswana ba ja eng
0: ma meetetswe ke ba eng mo mpe baeng ba ke bomang lo bona bomang gale
1: ke bona bo Namibia se ba baeng bofinanse tsa ba bone
0: ga jalo moreetsi wa me sana tama lebereke o santse a tsweletse ka kwa ba tlhalosa dilo dingwe tsa setso moreetsi ke bona tshwere legodu go supeta jaana bomme bontle ke ra tshwere sego tshwarelo go tshwere sego go leka go supetsa bomme bontle mme dumela gore jaaka ba tsamela go etsa go bua ka tse e le goreng na di tshwere nako e ya letsatsi mo ke boele mokhanselara wa tlhola kopano ya yunibesiti a ne ra tshaisano ka barihela go itse gore ene o ka be a ruta a reng mo tsatsing tsa gompieno ka tiragalo e ya letsatsi reno wa re santse le mogo ka komonganeng
2: sampere le mogo ka kwanora
0: ke ya go lebogaela thata sansela het is nog opnieuw en ik verlos net om gelezen naar sproot en van zei wat is dat wat in je kies afdelen vandaag zo gebeurt ik zie mensen net van gisteren af aminos links en rechts vandaag kan je voor ons wiki dier gaan
3: goeiedag luisteraars ik is Sandra Cavarisos die meneer Oloch heeft gezegd en ja ze is in aminos constituency district van gisteren aan gesloeien we proberen om ons te achter elkaar te krijgen, want ze kregen gasten. Ze doen die gasten gekregen in onze area waar ons moet nog onze cultuur van verschillende inhabitants van Aminus waar is nog elk in zijn eigen deel van zijn cultuur komt vries of komt zij.
0: Waar het de gasten die top 10 in Miss Namibia 2025, waar het de gasten gegaan en waar is ze eigenlijk?
3: Dank je. Gisteren volgens die race wat hulle gehad het, gisteren was ons voor corridor area, als het bij corridor 21 gegaan, tot in 13 ons moest bij Siemens gestaan het, maar wees die situatie toe kon ons hier bij zijn communitatraal maken, en die tijd was ons hier bij onze tank ook hier, want elke trip wat hulle nog gevat het, is een tijd wat geschreven is voor hulle, namiddag waar hulle moet nou gaan uitvoeren en gaan in practical methode gaan smak as hulle nou terug uit gezoek om in ons hier bij 17, jammer dat ons hier bij 17 die zijn community terug gemaakt het nie, maar gister was hulle bij 21, toe kom hulle bij 13, bij 21 is ons meer op Kalahari cultuur geconcentreer, laat ons gaan leer wat is al daar is, al ek self nie deel van die vergadering was daar nie, of die met die beleid, met die reis zo'n toe nie, wie is die ander commitment wat hy gehad het, maar let's was daar, en bij 13 het ons ook, bij 13 hier en daar kom rondloop, en luister van die Tetswana, hier piek en daar, en Kalaris, en wat goed was in 13, ons was goed geontvang daar bij 13, waar mevrouw Olly Biele vir ons geontvang het, by sy restaurant daar, en middagete gereel, jy is een leier, jy is so blij dat jy al die mensen achter jou rug, hulle doen hulle sy bestes om die constitutie of die streeksafdelings oor op te hou. So ek is so blij, kom ek stier ook met dank na mevrou Olly Biele,

0: vir ons. Ons mense daar ook middagete geprovide het. Ek is so bly en die pad is nog vorentoe en die toekoms is daar.
1: Heidiglik, waar staan ons nou kansala hier so waar ons staan ek en
0: die? Ja, heidiglik, ons staan hier by RC Mission, by Kotla, van die eerbare plek waar ons van Stetsana op Keltierpraat is, waar ons moet nou gekom het. Ons het eerst, tot en was ons by die Twassies Shrine, tot meer op een regels Keltier geluister en haar hoor, en wat alles in Mission is ook geleer, wat hoe die land tot onafhankelijkheid gekom het, en die mense wat betrokken was met die reis. So, ons is nou hier by RC Mission in Amines, RK wat ons so noem. Ons is met senior kanselaar Le Bereki, wat ons lei met die hele informatie rakende met Botswana Panamibia Keltieres.
1: Kanselaar, in afsluiten, hierdie project soos hulle so uitgaan na die is afdeling naar die areas toe en die mensen gaan zien hulle, en die mensen deel die cultuur met hulle. Wat precies leert het van ons en onze kinders?
0: Daar is een groot doelwit waarvoor hulle hier uitdree. Die meeste, soos met hierdie finalisten is gepraat, ook persoonlijk, ons ken nie onze geschiedenis in ons land. Dat is waar. Je kan ondervind dat daar is bietjie meer aandacht moet gegeven worden als het komt bij de geschiedenis van onze land. En wat ik ook, een van die doelwit ook waarvoor hulle gekom het hier, om die hele kulturen en die mensen te bezoeken, is dat hierdie verrichting sal moet plaatsvinden in een maheke. So, op een ander vlak is ons ook bemarkting. Laat die mensen kan weten, zo'n dag, zo'n tijd, in een maheke, sal zo groot iets plaatsvinden wat is moest de eerste keer om een mist naar me weer en mistien in onze land, in onze area om een hekje gehouden wordt. Zo, als wil die mensen dat die gemeenschap, die community of om een hekje, allemaal moet gaan getegenwezen of in die wind gaan bijwonen. Zo is waarvoor, hoe komen we niet bij die mensen, niet dat die mensen ook van medelijst en weet wat alles te doen is met mist naar me weer. En als die dag, wat nu klaar gaat, gedeliseer is ook op die 31ste, 8 juli, sal ons mis 10 hoe, en die 1ste augustus sal ons mis Namibia se beautiful home, en om my heke, die plek self is nog nie, ek is ook nie machtig om die ding so uit te doen. Ja, op is by die dam, so sal ek geconfirm het, dankie. So, kom ons so die ding by ons, is een project. Dit moet iets voor ons betekenen. Soos hulle hier inkom, ek verstaan ook hier op die Botswana Panamibia, hulle is nog gereeld dat hulle middagete kom eet hier so, wat meer op traditioneel is, jy verstaan. So is goed as jy mense by mekaar breng, laat ek eigenlijk ook kan ook verstaan, wat is al te doen met Botswana Panamibia, of om Botswana Panamibia let wees, kan ook weet met Hereros, of met Kalaris, of met Sun Community. So we are one Namibia, one nation.
1: Baie dankie, Kanselaar.
0: Baie dankie.
1: Ga ke tsiki a ka ke tswa go buisana le mo kanselare wa kgalotlhopha ya Aminose ke motlotlegi Ratso Isando Kabari yo o tswang jalo go e baya mo dinakong e tala jaana mongwe wa barulaganyi ba projeke e kampo ba dithulaganyo tse go utlwa gore go tsamaya jalo re no wa ke atametse ga kobaiseng ga ke re jaanong tse le tsangwang tse le tsone ke begile thata ka tsone go tswa ko bo motsweding kwa ya ko bo tumele jaanong ke gone a batla go tswa gore gate bomme ba tshwaragane le eng a ba he apetse nama ya tonki kampo nama ya kolobe kampo ba he apetse nama ya eng hela mme pele hela ke dumedise mongwe wa motseng mongwane ke ya go tumedisa dumela kgotsana
2: dumela
1: era
2: ee
1: le mamungwe
2: ke na kgotsana bente o tswa mo mokaleng
1: kgotsana bente
2: ee
1: se bolo gore baeng ba ba amogetseng ba ke bomang ba reng go diragala ga go
2: ba re ba tle go bona montle wa Namibia ara e ha ga kgotlhe ke bokgone o bona ba phuthegetse jana ee
1: ke ka re kgotla ya sela
2: a ga e sele rra ke go tla go bona gore gate motho yo ke mang ya
1: mme a baga rona ba itumetse ba tshwaragane go tla go amotlhela batho ba bantse ba tshwaragane ka dithulaganyo.
2: Tse tshwaragane ka dithulaganyo rra, ebile tshwaraga dithulaganyo ebile a leka go phepatsa mo kgotleng ko ntle ko ga o shebile go dile sekono e le tshwaragana thata ruri itumetse ya.
1: Ke kgosana bente moreetsi ko lapeng jaaka tswa go buela jalo gore ba ne ba dirisana sentle, ba ne ba tshwaragane le batho fela botlhe ga ba ntse ba dira fela jalo. Re katamelone le mongwe wa bone gara le wena ke dibela gore mo thulaganyo e o tsamaise gore go tlotlotela ntlha utlhela gompieno lo tshwaragane jang lo berekisane jang gore gompieno jana bo tla re ga ke tse gore o ka ra o kgotsofetse kampo o tla reng dumedisa bareetsi gale.
3: Bareetsi re dumedisa go tsatsi ya ntlha go tlhelele gompieno kgone go tshwaragane sentle mo mokala kere banona ba goregile ba tsenye mme bangwe ba le ko malapeng ba ipeile ko morago mme jaanong re tshwanetse gore re ikwakwanye re tshwaragane gore dilo di tsamaye jaaka jaana dilo di tsamaile sentle wa kwana matorone tšhika keo wa dream of city o itse ka dikokgele o a thola ga ke tse rampatsa batho di tla gora mme gotlhe go tsamaile sentle ga gona mathata go a jewa go jewa legodu go jewa dinawa go jewa dikurukubu mme batho moya wa bene e siame ke kgone go tshwaragana kwa ko pele yaanong.
1: Re katamelo a ko itisela ga kgone gore mme bontle yo le the top 10 yaka ba tlile mono jaana a ke molaetsa gore go motho o ka reng ba o tlogela mono mo bane ba tsona ba batsa.
3: Ke ne ke kare molaetsa o ke o bona ba ka o tlogela ga ke molaetsa gore bana ba Setswana ba tshimolole ba tsene mo te ga Namibia ka gore ga o shebile ga ga gore ngwana ope wa Botswana mme ga o shebile mebeleng yana ya bana ba Setswana ba ba ko ntle e a kgatlha ba kgona go tla go tsena mo te ga Miss Namibia so bana ba ipromote kore mme a bontle jaaka a tsamaya jaana o loketsa gore ba gaetso ba bontle ga se fela morafe mongwe ke wa mongwe le mongwe morafe mongwe le mongwe bana ba Setswana tsenang bomabontle e tsala bomabontle bo tshimola bana ba Setswana ga ke ba bone ba tsena bomamontle
1: jaanong re katamela go gakologela gore ga e tsena dikolo ko mokganedi ba ne ba le kgone ba ne ba betsa competition wa ko mokganedi ba ne ba dira ba Setswana banna ga ba le teng jaanong motho itsetsa gore a go eletse ga wa
3: a kere bomabontle nako tse e le ko dikoloe gone go tshimolola jaaka o tlhole utlwa gote mas dream of sese le bo mas mang go tshimolola gone kong ke onte wa sentle mesese mokale a moya go robale ka kgotsa o na nna mabontle mongwe ma mas dream of sese kwa a tseile ma top 10 ko godimo jaanong bana ba rona ba Setswana ba tshwanetse gore ba lebelele dipelelo go tswa gone kong gore mabontle o botlhokwa thata mabontle o kgona go motsana wa go bena o bo tlhatswa le huma ko gae le gone ke tšhelete ya tsena
1: ka go lebogara fela jalo moreetsi ko lapeng jaaka re itse re le mokgwa fela jalo ke jaaka go tsweletse ya kgotlhang ya ga kgosi moro wa bobedi ba fa ba ntsholela re noa mme go siameela ga gona mathata matrono wa me wa dirimo sese gongwe o tlangpakeng ke jile kae ka e sale tlhogetse go tswa phakela mma ke re ka re ka ipuisa matrono wa itlhokomologa ausi a le ene a re hee jaanong go raya gore ke itlhobogela nyame ga e molato ba re ke tla go tsaya ba kampaakanyetsa kgante jaana dumelang bana ba dikole dumelang
4: dumelara
1: ke bua le mang
4: o ba le ke a lebogo
1: ke a lebogo mo go grade nang
4: ke mo go grade six
1: grade six ke a lebogo ke a lebogo dumelang nana
4: dumelang
1: ka nna la lotlhe lotlwa go bua ka gamma bontle bua le mang
4: ke bua le botsisiwe
1: botsisiwe le ikutlwa ikutlwa jang gompieno jaaka lo bone ne se namibia a tlile a le the top 10 le ikutlwa jang fela
4: yo hi I really don't know I don't know we are really proud
1: ga lo lore tsatsi lengwe gore ai mme ga ke leke le nna fela gore tsatsi lengwe ke ya go nna Miss Namibia ga lo bone gore gongwe atsi lengwe toro ewa e ka diregang but you see gore it's not possible for you
4: it's really possible it's possible
1: tshwantse re bue jalo ke bua le mang ga o ikitse ko wena mang
4: ke nna Ben Rashida
1: a man sengwe ga tsa siama bana ba gana go ipolelela gore ke nna semamang nya bana ba batona ba ba tsontse ba ipulela. Mm, ausi bana ba fonda.

0: asosiasie. En as asosiasie kan jy nie 'n tradisionele leierskap afval nie. Dit moet die gemeenskap wees, nie 'n asosiasie nie. En dit moet 'n geregistreerde gemeenskap wees. Andersins, wie gaan ons wel? Ek en jy, ons altwee is Namibiërs. Kom, ek geef jou 'n voorbeeld, byvoorbeeld. Ek en altwee is Namibiërs. Ek het geregistreer by ISEAN. Jy is nie geregistreer nie. As dit election time is, het jy die reg om te gaan vote as jy nie geregistreer nie. Jy het nie die reg om te gaan vote nie. So niemand wat nie geregistreer is as a common and traditional authority member of that by regte soos jy aan Namibië is wat nie geregistreer, het jy nie enige reg om enige iets te sê in die interne issues van die Komanin. Jy het nie enige reg nie. Die mense moet die wette lees, hulle moet lees om te comprehend, om te verstaan, en hulle moet legal advies gaan vra, en sê, het ons reg om die Queen of the Hall, of het ons nie die reg nie? They do not have it. Die exercise wat hulle doen is future, wanneer moet hulle die proces daarna toe vat, hulle moet het naar die ministerie toe vat. Net die appointing authority het die power om verkaas af te gaan. En wie is die appointing authority? The appointing authority in terms of legalizing her as in chief, not as in chief of the commanding. The appointing authority was her father, according to our customs.
1: Yeah.
0: The appointing authority is the reigning chief, kan die volgende ene appoint, volgens onze custom. Now, om dit te legalize, om dit volgens die law te doen, om dit te conform according to the law, the appointing authority then is the sitting president. So only the sitting, not even the minister, the sitting president can remove the chief. The minister can for me remove, when he is the appointing authority as a senior traditional counselor, as a counselor and so on. He can remove me. But the minister can a recommendation mark, not the president on the chief after her, but he does not have the power to remove the chief.
1: So there's a doodloop strat.
0: There's a doodloop strat. There's a commons ni in kira gewarries of a slabelose nachtegrain. It's my netter exercise. Ek denk hulle is 'n idee, is miskien hulle is besig om 'n politieke organisasie te stig. Dis hoekom hulle daai goed probeer.
1: Kom, ek vra maar hierdie vraag weer. Ek sien altyd die Landless Association, die van die Komanis. Dis hulle wat leek my die plase besoek waar apparently is van die Komanis. Ken jy van die plase waar hulle gaan en wat hulle gaan op social media sit en sê, ons het hierdie plaas en ons voorvaders en wat. Ken jy ook van die plaas ook?
0: Ons is oorspronkelijk van Thomas en onze ancestors, voorvaders, is in die plaas gebore. Ons hoeft nie na die plaas te nou te gaan om te weet waar is onze oorspronkelijke mensen nie. Waar is onze voorvaderlijke grafte nie. Ons hoeft nie daar naartoe te gaan nie. Ons weet. En die mensen is een ongeerkende organisatie wat onwettig is. Volgens die Traditional Authorities Act. Kan ek nou vir jou lees? Ja, daar wil jy net gou ietsie gebeur.
2: Daai vraag antwoord. Kyk, die plekke waar die mense nou gaan. Oral, soos ek nou vir u noem. Nou sport Karo has Arofley groot op. Is Hofman Hasep, Hofman Aisep Petrus, Hofman Kausep, wat nou nie hier is nie. Hulle het voor aan, kyk, ons het by alle areas. In die ooste, hier van Noedam, had ze maar stinkwater, Kuipodep, Dortapes, Autabep, daai plekke, Onkombo West, what have you, is onder my. So by elke plek het ons iemand. Ons het by Rutenau, dit is out in us, dit is nou in Ojozonjuba region, nabij Okanja, is waar ons ook ons verantwoordelijkheid heeft, ons het hoofdman David Kabesep daar bijvoorbeeld. Dan het ons bij Kurika op Ochimbingwe, dan het ons nou twee, hoofdvrouw Naris en de hoofdman Kabana. So, ons het daar twee weer daar. So, elke area van ons is wel bekend. Hier nabij zit Sadansloch, Toas. Toas, en dan het ons Tanagas, Boomgaardsbron. So, Boomgaardsbron het die kaos en Hofman Witbeen verantwoordelijkheid op. Omdat sy graf, haar pa se graf, ons kaup se graf ook daar sit, is hy daar. By Toas het ons weer Hofman Benjamin Kabesep en ons het hoofvrou Adams. So hulle, so het ons by elke plek van ons, waar ons het er dus verantwoordelijk is. Ons draagt kennis van die grafte wat daar zit. Ons draagt kennis van wat de struggles het ons, hoe om mensen nog daar te begraven, om hoe om ons mensen daarin te krijgen en al dat die type land te krijgen waarop ons mensen zit. Zo, ons draagt kennis.
0: Van Lindlis Common in Association gepraat. Dit is een criminele organisatie. Dit is een outlawed organisatie. Niet volgens mij niet. Volgens de wetten van de Traditional Authorities Act. Act number 25-2000. En ik ga dit lezen zoals wat het geschreven is. Subsection 3 say powers, duties and functions of the traditional authorities and members thereof. Now subsection 4 of that. Start saying, listen to the following and I hand it quote. Where a traditional authority referred to in section 2.1 has been established for a traditional community and a group of members of that traditional community establishes in conflict with the provisions of this act, another authority purporting to be a traditional authority for such a group, and any member of such a large mention authority exercise of perform any functions contemplating such these wat jy nou gedoen het, hulle het rondgery en wat. In terms of subsection 3 of this section, any such act shall be null and void. And then say B, such member shall be guilty of an offense and upon conviction be liable to a fine of 4,000 or to a imprisonment for a period of 12 months, or to both such fines and imprisonment. This is what it's saying, quote unquote. That is what the traditional authority acts say. As the men say, a organisasi, bene a organisasi, soos wat hulle gedoen het, a common in landless association recreated. Dus hoekom ek sê, dit is a outlaw organisasi, en ons is sige waarin ons play in die bene in die wette van ons land.
3: Mokakuludi wabolaudi jwa tomani re Walter Hasep, jaka atalosa, gore baitika di ngongora tsa bangwe ba morafe wa Tsomane mme o baltofatsa gore ga se ba botlhe gape ga ba ikwadisa e le maloko a bolaodi jwa Tsomane ke o kare jaanong ke mokgatlho o ikemetseng mme a re ga ba tshabe sepe ebile ga ba tsikinywe ke dikgang tseo ebile bone ba itse gore ta ba tsamaya go ya ka melao e beilweng ya bolaodi jwa ditso mo Namibia. Thulaganyo ke ya rona ya dikgang tsa tsele le tsele.